Yeah.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u wel.
7: Hoi, ik wil het doen.
8: Mooi.
7: Ja, dat is een jagersleuk.
5: Jagersleuk.
9: Link Kids Radio.
10: Joehoehoe.
9: Goedemorgen.

Mickey hier. Mijn beste vrienden zijn kabouter Ko, kabouter K, kabouter K, kabouter Q, kabouter Q en kabouter Kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezicht hier, zeg. Hé, hey, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja.
5: Wat een ramp. Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een grote koffer? Eten?
1: Ja.
5: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
6: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
1: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
6: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
1: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
6: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
1: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
7: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
5: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
7: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
5: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, je neemt haar mee naar hier en doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
7: Ja, duidelijk.
5: Goed zo.
7: Ja. Maar jij zit erin.
5: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
7: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
5: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
7: Ja. Maar wat heb ik daar nou aan?
5: Nou, als Roodkapje spoorloos is, dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
7: Ah ja. Daar ga je. Zo.
1: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
6: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
2: Wat aardig. Maar waarom zou ik jullie vergeten?
6: Omdat je zo lang op reis gaat.
1: Ik mis je nu al.
2: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
6: 3 dagen maar?
1: En je neemt zoveel eten mee.
2: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
1: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
2: Waarom gaan jullie niet mee? Zal oma gezellig vinden.
6: Ja?
1: Gigantisch!
6: Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
7: Roodkapje!
1: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
7: Dit is geen stiekem plan, hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
2: Oh.
7: Die mag je lenen.
2: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
7: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
2: Oh, nou, graag.
6: Mag die van mij er ook bij?
7: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
8: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis.
0: Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkerissen, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen. Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zul je voor altijd opgesloten blijven. Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig. Plotseling kwam er een vreemd klein mannetje binnen dat haar wel wilde helpen, in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: Als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer. Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen? Vroeg de arme molenaarsdochter. Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wilt. Het mannetje dacht na en zei: Dan wil ik je eerste kindje. Ze moest het wel beloven en ook deze keer spon het rare ventje goud van al dat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei: Alleen als u in 3 dagen kunt raden hoe ik heet, mag u uw kindje houden. Op de eerste en de tweede dag noemden ze alle namen die ze kenden, maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij: Mis of fout. Toen stuurden ze al haar dienaren op pad. En een van hen had een klein mannetje gezien dat zong: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Eindelijk wist de koningin zijn naam en op de derde dag zei ze: Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of ze wachtte even en zei toen koeltjes: Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje. Repelsteeltje was zo boos dat hij het land verliet en zich nooit meer liet zien. En de koningin en haar prinsje, die leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: Roodkapje hier.
1: Oh, goeiemorgen. Ik heb heerlijk gedroomd over koekjes bakken in de oven. Ik kan ze nu nog ruiken. Weet jij nog wat je gedroomd hebt?

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

maar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zo gezegd. Jij lijkt me een type dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

morgens vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar al vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit. Die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit.

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo vieren de kabouters elk jaar hun midwinter kabouterbal. Dat feest kan niet zonder een groot midwintervuur. En dit jaar waren Ka en Kei aan de beurt om hout te sprokkelen.
1: Dit is de belangrijkste midwinter kabouterbalklus.
2: Ons vuur wordt groter dan die pieterpeuterige kabouterfikjes van de laatste jaren.
1: Alles wat je op de bosgrond vindt kan bruikbaar zijn. Afgewaaide takken, berkentwijgjes.
2: Drakentenen.
3: Drakentenen!
4: Wat spoken jullie uit?
2: Wij zoeken hout.
1: Duiven. Houtduiven.
4: Houtduiven?
1: Ja, voor de wie vindt het snelst de weg naar huis terug wedstrijd. Roekoe, roekoekoekoe.
4: Serieus?
1: Ah ja.
2: Huh? Ja.
4: Het zou niet verstandig zijn om mij voor de gek te houden.
1: Ben je het vergeten van vorig jaar? Toen heeft de draak het midwinterkabouterbal verpest door de hele nacht grommend naast onze paddenstoelhuisjes te zitten.
2: Oh ja!
1: De draak houdt niet van feestjes en al helemaal niet van dansen.
2: En als ze er straks van een andere kabouter over hoort?
1: Niemand mag het verklappen.
0: De hele middag waren ze bezig om de andere kabouters te waarschuwen. Zeg niks tegen de draak, anders gaat ze ons feest verstoren. Ka en Kei vergaten helemaal wat ze eigenlijk moesten doen. Die avond begon het midwinter kabouterbal net zo vrolijk als alle andere jaren.
5: Bijna middernacht. Het midwintervuur moet worden ontstoken.
2: Je fikt erin! Heb jij nog voor hout gezorgd?
1: En jij zou toch?
5: Geen hout?
2: We waren zo druk.
1: En we moesten iedereen waarschuwen dat de draak niets van ons feestje mocht weten.
5: Oh, zonder midwintervuur is het kabouterbal nu afgelopen.
6: Kunnen we vroeg naar bed?
5: Kabouters Ka en Kei, er is nog maar één sprookjesfiguur die ons nu kan helpen.
1: We vragen gewoon heel netjes om een vuurtje. Ze wil ons vast helpen als we haar een beetje lief aankijken.
4: Zoeken jullie niet?
2: Ah! Wat moeten we doen om u in een goede stemming te brengen?
4: Omdraaien en heel snel wegrennen.
2: Okidoki!
1: Beste, lieve, schattige, vurige draak. U kunt iets knap.
4: Stop met slijmen. Waar komen jullie voor?
1: Een beetje vuur.
4: Krijgen jullie niet.
2: Maar dan mislukt er ons het midwinterkabouterbal.
4: Is het voor het midwinterkabouterbal?
2: Uh-huh.
4: Waarom zeggen jullie dat niet meteen?
1: Omdat u niet van feestjes houdt.
2: Ja.
4: Ik ben dol op feestjes.
2: Kom dan met ons mee.
1: Maar kijk, de draak houdt niet van dansen.
4: Wat? Dansen is het leukste wat er is. Maar ik ben zo groot. Niemand wil ooit met mij dansen.
2: Oh, maar om met ons kabouters te kunnen dansen, bent u precies groot genoeg.
0: Het werd het leukste midwinterkabouterbal dat er ooit was geweest. Zo zie je maar. Soms kun je beter een praatje met iemand maken voordat je denkt dat hij heel anders is dan jij. Neem de fakir. Dat lijkt een rare snijboom. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Ik ben mijn

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Hey

Efteling Kids Radio.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

Jeneling Kids Radio.

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Door een roosje. Er waren eens een koning en koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doornroosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën, maar de koningin die had maar 12 gouden borden.
2: Ach, een feetje meer of minder zou de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13.
1: Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e fee binnen.
3: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan het spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
1: Gelukkig had de jongste vee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze. Ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich nooit zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje:
3: wil je dat ook eens proberen?
1: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en, auw, ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel daarna meteen in een diepe, diepe slaap. En het wonderlijke was, tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen. En in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Doornroosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners werden ook weer wakker.
2: De koning stond op van zijn troon en riep: laat het feest beginnen!
1: Het werd een onvergetelijke dag en Doornroosje danste de hele avond met haar prins. En het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd. Want de prins en zijn Doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Op Skrindigavond, Sneeker, op Trindiga. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de Trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de Trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinner

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed je dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen één keer stampen?
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...
5: Vaak hier?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
6: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
6: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen.
4: 7, 8, 9...
3: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5.
4: Reus.
3: Wat komt er dan? 8, 3, 46, 54, 13, 72.
0: Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
1: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
2: En als we nou eens... 7 keer stampen. Of 10 keer.
1: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
2: Laten we dan 3 proberen.
1: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
2: Blijf hier staan.
6: Het werkt!
1: Waarachtig! Ja, ja, ja.
0: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar, je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag...

zeg. Ik moet er zelf van gapen.

Hallo, hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Kids Radio.
1: Luister allemaal. Hier komt het grote rivier.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

is jong, hij is schuitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: Stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: kijk eens.
1: Oh, bloemen. Oh, ik ben gek op bloemen.
0: Deze zijn voor u.
1: Ook voor mij.
0: Van de markies.
1: Wat mooi. Maar waarom geeft de markies ze zelf eigenlijk niet?
0: Onder ons gezegd gezwegen. De markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: voor mij.
1: Het kabouterdorp. Er was eens een kaboutervolkje dat erom bekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom en was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje. En pats, de deur viel achter hem in het slot.
2: Dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
1: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed een kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar haar toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb hulp nodig.
1: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Dan vraag ik wel iemand anders, zei Riedeltje. En hij liep naar een kabouter die zat te vissen.
4: Dag Dobbertje, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
1: Dobbertje antwoordde.
4: Ach, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
1: En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
4: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
5: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
1: Riedeltje werd er moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van het meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
6: Wat is er aan de hand, Sprokkel? Vroegen de andere kabouters.
7: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek meer uit de paddenstoelen, riep Sprokkel.
6: Het is verschrikkelijk stil in het bos.
1: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan. Maar niemand deed open. Stel je voor dat hij ziek is, zei er een ongerust. En met een stevige boomstam beukten ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
8: Hé, fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij.
9: Ben je dan niet boos dat we je deur kapot hebben gemaakt? Vroeg iemand verbaasd.
10: Wel, nee. Hoe was ik anders binnengekomen? Lachte Riedeltje.
9: Mijn sleutel lag nog hier.
10: Bedankt hoor.
1: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken.
11: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Liefste dagboek, ik draag

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dat denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus kies is Kie. Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
2: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: Nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet, zo'n moeilijke zon.
2: Ja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel, hoor.
0: Het leek of K. Val speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning?
6: Dag.
7: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
8: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
8: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
8: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
9: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-kamer niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: luistert naar Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar. Zelfs

0: kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar en oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je.

0: en van de paardjes. Dat mag in holle bolle Gijs' mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen. En in wat? Niks voor mij. Maar ik heb een goed idee.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.
1: Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom,
2: sorry. Ja, ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer nog een keer. Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
2: Oh, sorry. Ja, ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Vakie. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Vakie.
4: Hé, doe met ons mee. Ik maak hier
5: een plekje.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Klein Duimpje. Er was eens een arme houthakker die 7 zonen had. Op een dag liet hij ze achter in een donker bos. Hopelijk komen ze terecht bij mensen die wel genoeg te eten hebben, dacht hij verdrietig. Maar de jongste van het stel, die Klein Duimpje werd genoemd, had stiekem steeds een kiezelsteentje op het bospad laten vallen.

0: De jongens hoefden het spoor maar te volgen en kwamen al snel weer thuis. De volgende dag bracht de houthakker zijn zonen nog dieper het bos in. Klein Duimpje had geen steentjes meer, dus nu strooide hij steeds kruimeltjes van zijn broodje. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen. Maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam.
1: Morgen eet ik jullie op, bij het ontbijt, lachte de reus gemeen.
0: En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed. In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in. En in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtten het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 mijlslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boom, boom, boom. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boom, boom, boom. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes, die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met de 7 mijlslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: Zijn we niet alleen?
1: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
2: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

In Tsava had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: Klik, klik, snap, snap. Klik, klik, snap, snap.
1: Hey, hallo daar. Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
3: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
4: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooie.
3: Nee, ik...
4: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
3: Ja, wie?
4: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
3: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
4: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
5: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
4: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
5: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
4: Mm-hmm.
5: Goed dan, omdat u het vraagt.
4: Dank je wel, lieve spiegel.
6: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
7: Nee, joh. Helemaal niet spannend.
6: Nee?
7: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
6: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
6: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
7: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
7: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
4: Volgende!
1: Zo!
4: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
4: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ja, ik wist het wel, ik wist het.
4: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
4: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
4: Dag, meneer de Reus. Gaat u maar voor de spiegel staan.
3: En... ben ik de mooiste?
5: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
4: Dag mevrouw de heks, gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste, o de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Wat jammer! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera, leer je mee!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
2: Alle tovertwinkels.
1: Dat wordt lachen.
3: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Hansje staat voor de spiegel een stuk taart te eten. Gietje vraagt aan Hansje, waarom eet je nou een stuk taart voor de spiegel? Zegt Hansje, nou, als ik in de spiegel kijk, lijkt het net alsof ik 2 stukken taart heb.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Dag, prins van mij.
1: De kleine zeemermin. Er was eens een kleine zeemermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag een mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
2: Ik weet waar jij voor komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil jij mooie benen hebben? Nou, dat kan, in ruil voor je stem.
1: Mijn stem? Vroeg de zeemermin verbaasd.
2: Ja,
1: lachte de heks gemeen.
2: Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen. Maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in schuimende golven.
1: Niet veel later zat de zeemermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden

0: samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft, die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar 5 zussen plotseling uit de golven opdoken. Zusje, riep de oudste. We zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn. Maar de kleine zeemermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemermin loste op in de schuimende zee.
1: Efteling Kids Radio.
2: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, hey, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Raja, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt daar?

krassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen. De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

0: Op schrijvingavond, op 30. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, to, on, piep, on, ja.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python!
0: Ah, aha.

0: Nou, ik mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, enge heks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, enge heks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger dol op. Ah, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn diner

0: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
1: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder, omdat ik lelijk ben?
2: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
1: Ach, bemoei je er niet mee.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
1: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
3: In het bos, in het bos, in het bos.
1: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
3: Ik weet het niet.
1: Is het niet mooi genoeg?
3: Het is heel mooi.
1: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
3: Als een heks?
1: Je vindt me lelijk, hè?
3: Nou, u bent vooral anders. Anders dan de anderen.
1: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
2: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
1: Ja, ja.
3: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
1: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
2: Lelijk of mooi?
1: Ja, dan weten we het wel. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
2: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
3: Echt waar?
2: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
3: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
1: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
4: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
2: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
1: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
3: Maar kijk, ik ook.
1: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
3: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
1: Het ziet er net zo uit als Roodkapje.
2: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
4: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja.

0: dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha tjoks met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha ha ha tjoe.

0: heb je nou gedaan? Toe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.

Je strekje, dan zou ik heel het sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Efteling Kids Radio.
1: Met andere trollen samen
2: ravotten wou ik nooit. Geplodder in de modder vond ik stom.
1: Mijn vader zei dan:
3: ik schaam me.
1: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn motto

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

Efteling Kids Radio.

0: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hey, Roodkapje hier. Vandaag ben ik toch zo vrolijk. Zingen jullie het volgende liedje met me mee?
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteer wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
2: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
3: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
2: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Vrouw Holle. Er was eens een vrouw die met haar twee dochters, Rita en Mina, in een klein huis woonde. Rita was lief en werkte altijd hard, maar Mina was lui en deed nooit aardig. Op een dag liet Rita per ongeluk de spinspoel in de waterput vallen. Wat moest ze doen? Ze wist zeker dat haar stiefmoeder erg boos zou zijn. Wanhopig sprong ze in de put, de spoel achterna. Ze kwam ergens terecht waar ze nog nooit was geweest. Langs de weg stond een grote oven met wel 100 broden erin die riepen...
2: We zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw.
1: Rita haalde één voor één alle broden uit de hete oven.
2: Oef, dat was op het nippertje,
1: zei het laatste broodje.
2: Bedankt hoor.
1: Even later kwam ze langs een grote boom vol met sappige rode appels die ook om hulp riepen.
3: We zijn al rijp, dus help ons nou. Pluk ons toch en doe het gauw.
1: Natuurlijk ging Rita meteen aan de slag en ze plukte alle rijpe appels. Het was al bijna donker toen ze bij een huisje aankwam. Daar woonde vrouw Holle. Die vroeg of Rita bij haar

0: wilde komen wonen.
1: Ja, je hoeft niet veel te doen. Je hoeft alleen maar elke dag mijn dekbed en kussen goed op te schudden,
0: zei vrouw Holle.
1: Zodat de veren in de ronde vliegen. Dan sneeuwt het op aarde.
0: Rita vond het fijn bij vrouw Holle en werkte hard. Maar toch kreeg ze heimwee. Vrouw Holle bracht haar naar een grote poort. Toen Rita er onderdoor ging, daalde er een regen van goud op haar neer.
1: Dat is je beloning, lief kind,
0: hoorde ze vrouw Holle nog zeggen. En het volgende moment was Rita weer thuis. Toen haar stiefmoeder al dat goud zag, liet ze Mina onmiddellijk in de put springen. En ook zij kwam langs de oven met de gare broden en de boom met overrijpe appels. Maar luie Mina liep gewoon door, zonder te helpen. Mina mocht ook werken voor vrouw Holle, maar deed helemaal niet haar best. Vrouw Holle had al snel genoeg van haar.
1: Het wordt tijd dat je weer eens naar huis gaat,
0: zei ze op een dag. Mina was blij, nu zou zij ook overgoten worden met goud. Maar wat denk je? Toen ze onder de poort doorging, werd ze helemaal overspoeld met vieze, plakkerige, zwarte pek. Zo kon iedereen zien hoe lui Mina was geweest. En Rita, die was schatrijk geworden en leefde nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-avond niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Oh ja, oh ja, Max. Moritz. Oeh, je triest hoor je.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Efteling Kids Radio.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteetje. Wat drink jij eigenlijk graag?

0: tafeltje, dek je.
1: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat beloning.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maar dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Wat? Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Hè? Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Kom je

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
2: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
1: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden:
2: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
1: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes.
2: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
1: Grietje schrok zo erg dat het haar niet

0: lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtten namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: wat een vette bos. Daar laat ik eerst een halve liter sop op los.
1: En papa zei,
2: kunt u daarna misschien?
1: Maar kapper Karel zei,
0: we zullen het wel zien.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ruik de lentegeuren, ik voel me best wel blij.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hé, hey, Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De magische klok. Er was eens een oude tovenaar die zo handig was dat hij alles kon maken. Hij had een knechtje dat Slimme Toon heette. De koning van het land had 6 zonen die zichzelf geweldig goed en mooi vonden. Ze wilden dat de tovenaar een klok voor hen zou maken waarop ze zelf te zien waren als ridders op paarden. Iedereen zou hen dan kunnen zien op het kasteelplein. De tovenaar hield helemaal niet van dat opschepperige gedoe, maar hij deed het toch en sprak af dat hij er 3 zakken goud voor zou krijgen. Het werd een soort toverklok. Als de prins op hun trompetten bliezen, klonk de bel en gingen de 6 ridders vanzelf rondrijden. Op een dag was de klok klaar en de 6 prinsen vonden hem prachtig. Maar ze wilden geen 3 zakken goud betalen. 1 vonden ze wel genoeg. De tovenaar werd boos en zei: "Niks ervan. Beloofd is beloofd. Dan verkoop ik de klok wel aan iemand anders." Hij zette de prinsen de deur uit. Toen riep hij Slimme Toon bij zich en zei: "Toon, ik ga op reis. Ik moet mijn klok aan iemand anders verkopen, want de prinsen betalen me niet wat we hebben afgesproken." Slimme Toon was eigenlijk een beetje gemeen. Zodra de tovenaar vertrokken was, holde hij naar het kasteelplein en zei tegen de prinsen: "Voor 1 zak goud lever ik jullie de klok en zet hem in elkaar." Dat wilden de prinsen wel. Slimme Toon ging aan de slag en de prinsen pakten hun trompetten om te kijken of de klok werkte. De wijzers begonnen te draaien, de ridders kwamen in beweging, maar de bel, die deed niets. Slimme Toon was de klepel vergeten. Hij ging terug om hem te halen. De tovenaar was intussen ook weer op weg naar huis. Hij zag Slimme Toon over het bospad lopen, met de klepel van de klok. Hij volgde zijn knechtje en op het kasteelplein zag hij dat Slimme Toon de klepel in de bel hing, in de nok van de toren. Boos zwaaide de tovenaar met zijn staf en riep een toverspreuk. Op slag veranderde Slimme Toon en de 6 prinsen in stenen beelden. En dat zijn ze nu nog steeds. Zo kan iedereen zien wat er gebeurt als je te veel aan jezelf denkt. En de tovenaar, die leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: sterrenbeeld.
1: Efteling Kids Radio.

slokken.

0: chips kunnen gaan. Waarom drinken? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.
0: Ah, aha.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

Maar jij, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

jongetje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Niemand weet, dat ik Kabouter Kie heet, hè? Nou ja, tenminste, nou wel natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Wat is jouw naam eigenlijk?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverend mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat. En liet de hofmaarschalk het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen. Is dat alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen. Dit is het allermooiste wat ik ooit gehoord heb, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven. De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op. Jij, die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken? De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik al tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. Als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Oh, jij zak me wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
5: En ze leefden nog lang en gelukkig.